0: Cinesura.
1: Ere Kino Zwiefstana. Geneest u die film aan moderne kino aan de regio Osten.
2: Radioactief. Ere Radiosender voor den Osten. Radioactief op 106,5.
3: Radioaktiv Charts Nummer 16.
4: Highest Climber.